Het nut niet. Het nut niet. Oh boy, I told you I have rhythm in my bones.